0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: tickets via vakantiefestival.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Is Merwe Radio.

zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop.

0: We zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: www.tovenstreek.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers...

0: maakte zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Online en 2.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi

0: Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: Meester.com. Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
1: Dit is Merwe Radio.

Frisco. It ain't no country club either.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Over de oorzaak is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur in Almere weer onder controle. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, eerst veel zon, later meer wolken, maar blijft wel droog en een graad of 20.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: masterpiece.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
3: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
2: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
4: Never happy

0: with a draw. But watching the game in the first half, we did so bad. I think it's my mistake as a coach.
1: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Ah! Oeh, gaat het?
6: Dan moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. Er is groen licht voor de bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland. Het Amerikaanse Eli Lilly wil in Katwijk een fabriek bouwen waar diabetes- en afslankpillen gemaakt gaan worden. De gemeenteraad van Katwijk stemde gisteravond in met het plan. Het weer. Vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
2: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
1: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
3: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
1: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvangen.

0: Ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
1: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de 1 na snelste. Het weer, in het noorden en midden mogelijk dichte mist. Later vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
2: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
4: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
2: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: Vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Ah.
2: Oeh, gaat het?
1: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: Meister.com.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Kamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Weel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Weel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Weel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oranjes hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend, blijkt uit een groot onderzoek naar het Koningshuis in die tijd. Toch hadden de Oranjes maar weinig invloed op het beleid. Koning Willem-Alexander had zelf om het onderzoek gevraagd. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. De minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Hij blijft erbij dat het om een drugmiddel gaat dat ertoe moet leiden dat drugscrimineel Jos L. wordt uitgeleverd. Het weer, veel zon vanmiddag en een graad of 20. Morgen ongeveer hetzelfde.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale 4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon.

0: met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
1: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en

0: 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Mo,

0: wereld.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstof

0: De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: warmteshop.com. Warmte precies waar jij het wilt.
1: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Dit is Merwe Radio.

0: de muziek bij Merle Radio.
1: Ja, dat was onze Bert natuurlijk. Ja, Bert de feestmeester. Het meisje met de bloemenstal. Nou, ik word er ook altijd vrolijk van hoor. Ik ga ook elke dag even een bloemetje halen. Tenminste, elke zaterdag halen voor mijn vrouw. En dat vind ik altijd wel lekker. En dat doe ik lekker hier in Sliedrecht. En dan heb je natuurlijk een paar heerlijke bloemenstalletjes. Ja, toen is natuurlijk altijd lekker die mart, hè. En ruiken die bloemen al. Ik vind dat heerlijk.

0: hoogte, nummer 10 deze week.
1: Muziek, nieuws en informatie.

Ja, de nummer 10, Heidi, met John West. Een lekkere plaat, nummer 10 van deze week. Ja, ik was van de week, kwam ik uit zeven huizen. En het was me druk op de weg, jongen, niet normaal. Ja, die N3 is natuurlijk nog steeds dicht hier bij Papendrecht. En over die Gorkumse brug mag je ook niet heen met de vrachtwagen. Dus alles gaat via die A15. En wat heb je dan? Dan ga je stap voor stap verder, hè? Nou, daar hebben ze een liedje over gemaakt van Steven Jansen. Stap voor stap.

0: beste muziek bij Merwe Radio.
1: Ja, stap voor stap. Ja, dat was afgelopen woensdag zeker en vrijdag zeker stap voor stap. Ja, en donderdag ook. Het was heel de week druk. Stap voor stap in de file, zo naar huis toe. En dan

Bruno Nooibrug, hè, hebben ze ook al gezegd dat hij binnenkort misschien alweer dicht gaat. Nou ja, we gaan het maar zien. Dat betekent maar weer vroeg van huis. En ook wel weer vroeg naar huis, zou ik zeggen. Dat je toch

hoor. Dat zeker wel. Maar ja, die temperaturen zijn toch rond de 18, 19 graden vandaag. Dus ja, het is echt iets koud, mag ik wel zeggen. Ik stond net even in het zonnetje, maar ik kon gewoon in mijn t-shirt. Goed, we gaan verder met een heerlijke plaat van Patrick Kruis. En dat is Dans in de Zonlicht. Nou, dat gaan we dan maar doen.

0: het werk of onderweg.
1: De beste muziek.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier. Ja! Bij Merle Radio.
2: Ja, dat was je dan. Patrick Kruis met Dans in het Zonlicht. Nou, ik kon wel dansen te letten in het zonlicht. Lekker hoor. Ja, nog even wat lokaal nieuws.

En SV Dordrecht ook, die gaat ook weer lekker voetballen. Aanstaande zaterdag, geloof ik. En dat moest ik even kijken tegen wie precies ook weer. Ja, dat kijk ik even, 2-3 minuten.

gaat hem zeker een heerlijke wedstrijd worden. Goed, we gaan verder met die NL Top 10. En dat staat op nummer 9, de 3J's. Het zit in mijn hoofd.

Ja, Monique en Andy, speel nog een liedje van mijn orgelman. Ja, een paar weken geleden was dat natuurlijk een grote hit. En ja, ik vind het nog steeds een lekker plaatje om te draaien, hoor. Goed, we hebben ook nog wat lokaal nieuws. En Peter Donk uit Sliedrecht, die heeft gezegd dat er geen 250 asielzoekers in Sliedrecht bijkomen. Ook geen opvang voor voor buurtgemeente en de locatie Zwijnkade. Dus er gaat geen AC komen. Dat is inmiddels dus bekend geworden. Dus nou ja, goed, dat is ook weer fijn nieuws. Ja,

overlast zorgen, vind ik. En ik kan mij goed begrijpen als de mensen daar in de buurt wonen, dat ze dat niet te dichtbij willen hebben. En dat is een goed recht. Dus Peter Donk die heeft dat aangekondigd dat er niet gaat komen. Dat even wat.

0: muziek, nieuws en informatie.
1: Ja, dat was Steve Eckel met de klok die tikt maar door. Ja, dat doet hij hier ook, hè. En voor een hoop mensen

0: vandaag is een gevangene op spectaculaire wijze ontsnapt.
1: John, wat al jouw lekkere muziek draait.

0: Samuel Wilton op de nummer 6 met Russo met Boom. Ja, lekker plaatje hoor. Staat ook al een poosje in die NL Top 10 natuurlijk. En ja, ik blijf het een lekker nummer vinden. Goed, het is even kijken, 12 minuten voor 4 geworden. Dat betekent dat we langzaam natuurlijk naar het tweede deel gaan van het programma. En daar kunt u natuurlijk de hit tot 3 horen. Ja, ja, maar we gaan eerst lekker even terug in de tijd. En dat doen we onder andere met Rob de Nijs, Ritme van de Regen, De Puma's, Mijn Houten Hart. En nog een lekker oude plaat van de Dolly Dots met Radio uit 1991.
1: Station.

0: lekkere gouden ouwe, uiteraard. We horen Rob de Nijs uit 1963, Ritme van de Regen. Daarna de Pumas met Mijn Houten Hart en de Dolly Dots. Met het heerlijke nummer Radio van Radio 1991. Het is bijna alweer 4 uur geworden. En zo rond de klok van 4 uur gaan we natuurlijk de alarmschijf doen. Ja, en het is niet zomaar eentje. Hey, speciaal is deze uitgekomen voor al de vrachtwagenchauffeurs die het natuurlijk best wel zwaar hebben de laatste tijd. Omdat natuurlijk die Gorkumse brug is afgesloten. Ja, ze mogen er niet overheen, helaas. Ze moeten helemaal weer omrijden via de A2 of via de A16. En dan via de A59 of 58. Ja, dan komen ze weer op de bestemming. Het is echt hard nodig dat ze wat aan die bruggen gaan doen. Hè. Ze zijn met die N3 natuurlijk al bezig. Gaat een jaar duren. Maar ja, het moeten maar geduld hebben. We hebben het heel lang uitgesteld. Het moet een keer gebeuren. Dus we gaan lekker verder met die...
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden.

0: zegt het al. Verlichting.nl.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Dit is Merwe Radio.

Gerritsen. Leven, lachen en liefde geven. Dat moeten we allemaal. Hier komt-ie. De hit tip nummer 3 van deze week.

Ja, dat was Wesley Bronkhorst met Ik ben trots op jou. En Daniel Wegger met de nummer 5 positie van deze week. Ja, het is 18 minuten, bijna 19 minuten over 4 geworden. Dus we gaan langzaam.

straks natuurlijk horen. En dat allemaal later, rond de klok van 16:30. Goed, we gaan verder met de nummer 4. En dat is Samantha Steenwijk. Oh ja, ja. Een blik is genoeg.

0: muziek, nieuws en informatie.
1: Ja, dat was hij dan, Ben Kok, met zijn nieuwe hit. Ja, ja, jij bent van mij, een heerlijke plaat.

Nou, dankjewel. Hier voor het insturen. Ik ga hem zeker voor je draaien. Hier komt hij.

0: DJ die we nog zoeken? Ga dan snel naar de website en geef je op. En misschien mogen we jou dan binnenkort wel welkom heten bij de lekkerste op het internet.
1: Ja, wij zoeken inderdaad ook nog medewerkers bij Merwe Radio. Ja, of bij Merwe TV. Ja, we komen wat mensen tekort. En zeker in de techniek. En dus als je daar een geroepen voor voelt. En ja, dan kun je eigenlijk natuurlijk zeker aanmelden. Zal ik zeker doen. Want je kan natuurlijk wel begeleiding uiteraard. We willen je graag helpen met bepaalde dingen. Als dat nodig is. En ja, ik zou zeggen, ga dat gewoon eens doen. Want het is hartstikke...

op ja, regionaal ook natuurlijk, maar ook op sport en ja, entertainment en dat soort dingen. Dus voel je geroepen om wat dingen te gaan delen? Nou, dan kan dat zeker, hè. Dan gaat u even naar de website van Merwe Radio of Merwe TV. En daar kunt u zeker een link vinden om je aan te melden. Want ja, we zitten toch wel een beetje te springen om mensen, hoor. Zeker wel. En ja, dat is natuurlijk hartstikke lekker, hè. Een beetje radio maken. Lekker voor de mensen, lekker muziek thuis en een beetje informatie. Ik heb ook nog een beetje informatie. Is niet zo'n hele leuke informatie. Van de week op de Tor Bekkelaar hier in Sliedrecht was er een man doorgereden naar een aanrijding van een hond en een mevrouw. Die stak over op het zebrapad en die werd gewoon geschept. En die man die reed gewoon door. Hij is inmiddels wel aangehouden, begreep ik. Ja, met de vrouw is alles goed. Alleen met het lieve hondje niet. Nee, dat is niet helemaal goed afgelopen. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar...

0: Voostart. En ja, je weet het, hè. Mensen die kijken niet uit. Ze hebben allemaal haast om naar huis te komen. Maar jongens, alsjeblieft, doe een beetje rustig aan. Want het is zo gebeurd. We gaan verder met de volgende plaat. En dat is Steve Versteeg met Hoodie. En natuurlijk lekkere muziek. Tot de klok van 5 uur.
1: Wat een muziek.
2: Wat een muziek.

natuurlijk van deze week. Ja, ja, het gaat nog allemaal spannend worden. In het laatste, ja, wat is het, 20 minuten ongeveer, hè? Ja. Dus we gaan lekker verder met de hittip nummer 1. Het is een lekker Hollandse gastronomie waar die oude wegen blijven. Ja, ze blijven maar bouwen, hè. Het hele dorp verandert, al die steden veranderen. Waar blijven die oude wegen? Ze zijn er gewoon niet meer.

0: Ja, dat was hij dan. Een van de grootste hitten van de afgelopen tijd. Justin Wild met Cheerio. Ja, ook heel lang op de nummer 1 gestaan. En ook een van die zomerklappers. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, maar de klapper van deze week en de nummer 1, dat is toch iemand anders. Dat is Joe Nicolai met Tino de Valrina. Ja, ja. En dat is echt de klapper van deze week op de nummer 1 positie.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, knallen de hits door je speakers. Dit is jouw nummer 1 station.
2: De klapper van de week.

6, 5, 5.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Ondernemers opgelet.

0: www.sieren.nl/radio.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
3: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum. Het Hitmuseum. Ja!

Ja, en u hoorde al, Roel die had ook al een beetje een rustige plaat uitgezocht om goed in de sfeer te komen. We gaan een paar kerstgroeten doen. Tineke de Groot, Rijgelaan 83, die doet de kerstgroeten aan Radio Drecht Sound. Mevrouw Krul, Rivierdijk 406, die wil graag haar gezin een heel prettig kerst toewensen. En Radio Drecht Sound ook. Dank u wel. Meneer Stuy, Zwaluwstraat 9, die wil de kerstgroeten doen aan alle vrienden en bekenden. En alle piraten een zalig kerstfeest en een gelukkig en goed uitzendjaar. Nou, heel hartelijk dank meneer Stuy. Ik hoop dat het zo zal zijn. Anita Dane, Aalscholverstraat 2, die wil ook de kerstgroeten doen. En een gelukkig 1983 voor iedereen die ze kent.

Merwe Radio wordt steeds leuker. Met van 10 tot 12 Club 10 met Peter Boer. Van 12 tot 2 Lunchbreak met Arie de Jager. Van 2 tot 4 de internationale zaterdagmiddaggebeurtenis met Radio Het Sliedrecht toen en nu. En van 4 tot 6 het Hitmuseum met René van Merwe.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv, heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Doeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
6: Mensen gelaten.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zei...

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan het minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Philatalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
7: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beef jerky kopen.

En zo komt dan dit uurtje prachtig, jachtig uit de jaren 80 en nog meer van die mooie kreten, zoals ze vroeger wel eens te horen waren hier op de Merwe Radio, weer eens terug. Een hele fijne avond, dadelijk zijn Ert en Joper. En dan gaan we het weer helemaal de hele week doorzagen. Tot straks!

0: Zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Gevonden. Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
10: Ja, fijn dat u weer ingeschakeld staat op.
11: Hebben we een sirene?
10: Nee. Oh, dus volgens mij een Isaacje in Notenshow, dat zou komen, ja. Ja, Willem, de technicus van de avond bij het programma Die Aftershock met Joop en Ed. Arie had een personeelsuitje.
11: Oh.
10: Leuke dingen doen.

0: begrepen dat jij binnenkort een speeltje gaat
1: doen. Ja. Oeh, ik moet even vast een goed hemd aantrekken. Want
0: zou ik dat doen?
1: Een aardig puntje aan te zetten.
0: Ja.
1: Nee, maar ergens in oktober dan word ik gehuldigd als 40-jarige lid van de.
0: Oh, 40 jaar? Ik dacht 50.
1: Jaar. Nee, 40 jaar. Ik had 50 jaar kunnen zijn, want ik ben er 10 jaar tussenuit geweest.
0: Oh.
1: Dat was in de tijd dat we allemaal moesten bezuinigen. En de kindjes kwamen zo. Dus dat kostte toch al heel veel. Toen ben ik er 10 jaar tussenuit geweest. En daarna weer teruggekomen als bestuurslid ook. En ongemerkt is die 40 jaar gewoon voorbij gevlogen. Ik heb er ook nooit voor de rest geen gebruik van gemaakt. Ik heb gewoon keurig de contributie afgedragen. En sinds dat ik pensionado ben, dan krijg ik ook nog korting. Dus ja,
0: €5 geloof ik in de maand.
1: Ik denk, laat maar lekker doorrobbelen, joh.
0: Die maar waar hebben we het eigenlijk over, Joop? Want ja, je bent zo enthousiast aan het vertellen. Was dat van VV Sliedrecht of zo?
1: Nee, Industriebond FNV.
0: Oké, de vakbond.
1: De vakbond, ja. Nou, ik was vroeger best wel een strijder voor het arbeidsrecht. Natuurlijk in de streeksbestuur gezeten van Wijngaarden, Sliedrecht en omstreeks. OR heb ik gedaan. En ja, voor het einde komt het ander natuurlijk. Hè.
0: Maar heb je dat van huis uit meegekregen om lid te worden van de bond? Want dus,
1: nou ja, dat was automatisch zo. In de tijd dat je ging werken. En het waren ook al rumoerige jaren.
0: Ja.
1: En de oude heer die zei, je moet lid worden van de bond. Dat was hij zelf ook natuurlijk.
0: En toen luisterde de jeugd nog naar,
1: naar het woord. Ja, ik denk, nou ja, laat ik het maar gewoon doen, joh.
0: Ja.
1: Dus ik ben gewoon lid geworden. En net voor mijn trouwen, geloof ik, of toen we verkering kregen, kinderen kwamen, had ik zoiets van, even niet.
0: Ja, want toen was het iets van 10 euro, 10 gulden zo per maand of zo.
1: Ik weet niet meer hoeveel gulden dat het was, maar toen ben ik daarna weer lid geworden. En toen was mijn schoonvader was ook bestuurslid.
0: En waar werkte je toen?
1: Bij de ISC was dat toen.
0: En was daar de vakbond wel altijd wel vaak aanwezig? Of zeggen van,
1: nou, we hadden daar ook wel OR en zo. Dus dat was wel duidelijk aanwezig daar.
0: Maar je hebt niet in de OR gezeten namens
1: bij
0: de
1: ISC
0: bond?
1: Niet, nee. Wel bij Altometer en andere bedrijven. Maar
0: vanuit de omgevingsraad kunnen vakbondleden, die worden ook uitgenodigd van, heb je zin om in de OR te gaan?
1: Ja, klopt. Ja. En dat waren rumoerige jaren bij Altometer.
0: Ja.
1: Dat was een ijzer gordijn hinken, zou ik maar zeggen. Want,
0: dat is een soort Oost-Duits bedrijf.
1: Ja, Oost-Duits, daar kan je een beetje
0: met die blauwe
1: pijp
0: hier aan de overkant van de Rijksweg, toch?
1: En bij elke vergadering moesten dus vakbonds afgevaardigd erbij komen en weet ik voor wat. En advocaten, weet ik voor wat. Dat was best wel leuk, hoor. Maar, het was altijd wel pittig daar.
0: Ja.
2: Maar je hebt bij IAC wel ergens in een bestuur gezeten.
0: Feestcommissie.
1: Ja.
2: PV.
1: Personeelsvereniging is ook een soort vakbond, hè. Ja, daar heb ik een aantal functies gedaan, ja.
0: Maar jij zegt van, de vakbond doet ook heel veel aan dienstverlening binnen het arbeidsrecht. Als je in een conflict hebt met je werkgever, komen ze op voor
1: Je pensioen, belastingen, weet ik veel wat ze allemaal doen. Maar ik heb er nooit geen gebruik van gemaakt.
0: Nee, okay.
1: Eigenlijk nooit.
0: Oké, het is ook eigenlijk een soort verzekering.
1: Als je gestaag hebt, dat bedrag, dan moet je altijd denk ik zelf bijleggen. Kijk, toen met mijn salaris de laatste jaren, dan was het flink inleveren als je een dag ging staken.
0: Maar dus, je hebt wel gestaakt?
1: Nee.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Oké, en dat had misschien ook te maken dat je in de OR zat en denkt van...
1: Nee, helemaal niet. Ik had zoiets van,
0: anderen doen het wel voor mij.
1: Ik had de verantwoording voor leerlingen en aanverwanten, die waren er. Dus
0: oké. Dus
1: dan moet je er gewoon zijn, ook wat er ook gebeurt. Nou ja, en dan doe je gewoon niet mee. Ja, je zegt gewoon, jongens, rustig aan, ga maar lekker ouwe hoeren en... We doen niet veel vandaag, dat zei je dus wel. Maar die leerlingen, die waren dus geen vakbondslid. Die probeerden je wel lid te maken als jeugdlid. Maar elke euro of gulden telde toen mee.
0: Ja.
1: Jongens, komt dan maar gewoon. Ik ben er dan ook en dan zien we wel.
0: Is dat. Maar wat je vandaag de dag natuurlijk ziet, is dat het animo lid te worden van de bond is wat tanende.
1: Nou ja, op dit moment hebben ze... van in welke regio denk ik.
0: En de sector
1: kijk,
0: misschien.

0: Als je meer in de Rotterdamse kant komt, ja, dan is het allemaal wat feller in die havens. Ja, ja. Als dat je hier het boerendorp komt.
1: Ja.
0: Ja, vroeger die baggerachtig stonden natuurlijk voor het kantoor.
1: Van Oud- en Willemsplein.
0: Van Oud- en Willemsplein. Daar heb ik samen met mijn vader ook nog gestaan als klein manneke toen.
1: Ja, ja.
0: Ja, ik kan me dat nog wel herinneren. Nou, allemaal die grote bolknakkers in de klep. En dan sta je daar een binkie tussen.
1: Ja, ja, mooi toch? Ja, ik vind het wel belangrijk dat iedereen die denkt...
0: Dat er iets is waar je terecht kan als het een arbeidsconflict wordt. Ja. Dat je daar raad en advies kan vragen.
1: Nou ja, kijk, banden zijn natuurlijk ook betrokken bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten.
0: Ja, nou ja, die.
1: En kijk, het moet nooit het een of het ander zijn, maar er moet wel een bepaald... evenwicht nou ja, zijn.
0: Als er geen vakbonden geweest zijn, dat je lang niet meer het salaris had wat je nu hebt. Dat het veel minder had geweest.
1: Ja, ja. Of anders, ja.
0: Of, ja.
1: Maar vooruit. Gewoon een algemene omroep. Jongens, word gewoon lid van de bond.
0: Nou ja, ik zou zeggen, word lid. En al is het alleen maar bij de CAO-onderhandelingen, dat ze daar een stinkende best voor ons doen in Nederland. Ja. En dat kost centjes, zo simpel is.
1: Ja.
2: Maar even de aanbeveling van doe het 3 maanden voordat er iets uitbreekt. En anders dan wordt het niet gedekt.
0: Nee, je moet het wel niet de dag
2: aanzien komen.
0: Nou, ze zijn daar best wel een beetje coulant in. Ja, want als je dan ook gelijk bij zo'n staking lid wordt van de bond. Ja, dat doen ze niet zo heel erg moeilijk hoor.
2: Nee, maar met andere dingen dan...
0: Met andere dingen wel. Ook. Ja, dat
2: ik
0: wel.
2: Niet van, maar gewoon nou de dagelijkse
0: omstandigheden, daar moet je wel wat langer lid zijn. Ja, klopt.
1: Maar waar ga je speeltje krijgen? Dat in de Til?
0: In de Til in Giesenburg. Ja. En er zit een etentje bij. En,
1: inloop vanaf 4 uur, geloof ik, 5 uur?
0: 5 uur inloop tot 8 uur, geloof ik. Nou, dan heb je eten. Dan buik je weer vol, hè?
1: Ja, dus je moest vanavond niet naar de vrijwilligersbijeenkomst?
0: Nee, volgens mij
1: is dat ook buikje vol dan, of niet?
0: Nou, ik weet niet of er eten bij zat. Er zijn natuurlijk wel snackies en een hapje en een drankje en wat activiteiten zijn er.
1: Yeah.
0: Ja, ik zie het meer als een netwerkavond van verenigingen aan. Want
1: ook zinvol zijn.
0: Natuurlijk is dat hartstikke zinvol. Maar ik had zoiets van, ik heb een drukke week gehad. En ik ben op en top vrijwilliger overal. En dan denk ik,
1: Je vond gewoon dit uurtje belangrijker dan de bitterbal.
0: Belangrijker.
1: Je wordt toch weer even het zonnetje gezet. Even.
0: Ja.
1: We zijn al een kwartier over jou aan praten, Joop.
0: Kwartier?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Nou, laten we dan maar gauw muziekje gedraaien, weet ik niet.
1: Nee, maar ik ben wel... Ja, het is gewoon belangrijk dat mensen lid worden van de vakbond.
0: Ik ben natuurlijk ook bestuurder. Lid van de woonbond, dat soort dingen allemaal.
1: Geweest.
0: Ja. Toen had je vroeger nog 2 woningcorporaties.
1: Ja, ja, ja.
0: De Waard en Baninu.
1: Verenigingen.
0: De verenigingen waren dat, ja. En, daar heb ik best wel...
1: Dingen kunnen bereiken voor
0: Heel veel dingen kunnen bereiken en best wel gezellige uurtjes gehad, hoor.
1: Ja.
0: Ze hebben zeker bij Baninu, dat was altijd wat... De Waard was wat makkelijker.
1: Bij Baninu was denk ik wat formeler.
0: Maar toch, dat ging best goed.
1: Als je maar met elkaar in gesprek kan komen.
0: Als je begrip toonde voor elkaar. Ja. Je hoefde er niet met elkaar eens te zijn.
1: Nee.
0: Problemen legden op tafel, we bespraken het. En dan kan hun standpunt ten opzichte van ons standpunt wel totaal verschillen.
1: Ja.
0: Maar respecteer dat en probeer daar toch een goede compromis in te krijgen.
1: Maar Joop, je hebt overal op en in gezeten.
0: Ja.
1: Maar je bent er nooit voorgedragen voor een...
0: Ik zit vanaf mijn 24e al in het verenigingsleven.
1: Ja.
0: En in de vorm van functies van besturen. Scouting.
1: Maar nog steeds niet in orde van Oranje?
0: Kijk, de laatste keer ben ik ook voorgedragen voor de beste praktijkopleider van Nederland.
1: Ja, ja.
0: En dat hoeft voor mij helemaal. Ze hadden al 100 keer gezegd, gaan we niet doen. Bij IEC was het zo, ik doe niet mee, al geef je hem op, ik ga er gewoon niet naartoe. Maar bij de firma Kooijman in Zwijndrecht stonden ze in één keer voor de deur.
1: Ja.
0: Dat was mijn lulverhaal. En ik zie die vent dan komen met zo'n taart. Ik denk, wat moet die vent nou met die taart hier?
1: Ja.
0: Is jarig. En allemaal zo geheimzinnig. Ik denk, wat is dit nou toch, joh? Op een gegeven moment komt de personeels, de HR-manager komt van, loop eens even mee. Ja, dan stond heel die werkplaats vol met mensen natuurlijk. Ja, we komen eigenlijk allemaal voor jou. Voor mij. Nou ja, het was toch wel leuk.
1: Ja. Kijk, je roept wel van, ja, het hoeft voor mij allemaal niet.
0: Maar diep
1: in je hart, een stukje erkenning.
0: Ik heb een oorkonde aan waar het op staat. Ik denk, nou ja, die heb ik meegenomen. Die hangt nog steeds thuis op de zolder.
1: Oh, ik denk, wat hangt er aan je oor? Maar dat is de oorkonde.
0: Nee, maar dat zijn gewoon dingen. Dat zijn momenten in je carrière dat je denkt van, oké.
1: Nou, maar aan de andere kant, als je het verdient, Joop, dan mag je toch ook wel eens een keer in het zonnetje staan.
2: Reserveer maar de hele week volgend jaar, de laatste week van april.
1: Oh,
2: wie weet?
1: Wie weet? Weet jij iets wat ik niet weet?
2: Nee, ik ook niet. Ik gok maar wat. Het is altijd in de laatste week van april.
0: Laat ik zo zeggen, ik zit ook al 40 jaar in het bestuursleven. Om zo maar te zeggen.
1: Ja. Nou, hij gaat nou een hele waslijst maken. We gaan een muziekje doen. Ja, muziekje, ja. Het nummer heet Evil. We gaan gewoon even draaien, hè.

0: Ja.
1: Ja. Kijk,
0: met gericht op de toekomst willen we ook gewoon wat aandacht besteden aan dingen die in Slieter of Hardingsveld te doen zijn. Even een serieuze noot, een paar regeltjes.
2: Ja, dat kan. Kijk, er is gewoon afgesproken dat we per uitzending gewoon even
0: wat
2: korte items zeggen. En als iedereen dat doet, dan hoeven we het helemaal geen uur lang meer te doen.
0: Nee, zo is het. Vorige week ben ik begonnen met de gemeente Sliedrecht. En doen een tweede gedeelte Hardingsveld. En nu doen we dat even andersom. Hardingsveld is even toch wat minder, maar ja, dat kan je hebben natuurlijk, een kleinere plaats. Nee, de gemeente gaat gratis bomen en struiken uitdelen. En dat is ook een eenmalig, en dan kan je eigenlijk een soort boomstruik of vergroeningspakket kan je gewoon gratis krijgen. En dat doen ze ook een stukje vanuit klimaatbeheersing, project tegelwippen. Dat je een tegel uit je achtertuin of voortuin haalt en dan daar een struikje doet. Als het echt gaat regenen.
2: Zijn het kleine plantjes wel een beetje dikke boompjes?
0: Nee. Maar heb je interesse? En nogmaals, ik zou daar gewoon echt gebruik van maken. Want het is eenmalig. En je kan zelf nog kiezen uit wat je precies wil hebben. Je kan ze bestellen via de website van de gemeente Hardingsveld. Het wordt wel geregistreerd, dus je moet wel dan inloggen met je DigiD. Ja, ik heb het ook niet verzonnen, maar
2: dat is een Hardingsveld, zeg je.
0: Dat is een Hardingsveld.
3: Ja. Een gevoelige boom.
2: Dus jij kan gewoon op je balkon helemaal vol met bomen zetten.
0: Ja, dat zou kunnen. Wij vanuit de vereniging van eigenaren. Wij hebben een groenstrook om wij hebben een.
2: Haal je maar eentje gisteren
0: in. Een verzoek ingediend. Ook in Hardingsveld, en voor mij is dat Slieder ook, dat je tegels kan laten afvoeren gratis door de gemeente. En dan laten ze een soort busje.
2: Ja, klinkers ook. Ik had mijn straat aangemeld om alle klinkers weg te halen. Ja, dat was geen goed idee, zei ze.
0: Maar de gemeente Hardingsveld, laatste rit van de tegeltaxi 2026. En wil je van je straatwerk af, dan kan dat. Je moet dat wel voor 15 oktober moet je eigenlijk aanmelden. En dat kan je doen door een mail te sturen naar duurzaam@hardingsveld.nl. Dus wil je je tuin opknappen en je wil van je oude grindtegels af, nou, dan is dit de kans.
3: Mag ik mijn buurman opgeven?
0: Ja, je mag iedereen opgeven, maar voor mij is het wel Hardingsveld. Dus dat,
2: is dat ook? Ik denk gewoon dat ik bij buurman Bert gewoon zeg, haal de tegels maar weg.
0: Ja, ja.
2: Ik heb de sleutel van de poort als die weg is. Dan,
0: hij zat toch raar staan te kijken.
3: Ja, dat zou bang zijn als de tegels weg.
0: Nee, maar
3: ik hoort hem nou al.
0: Kijk, in het kader van klimaatverandering, daar mag iedereen van vinden of dat nou wel of niet allemaal aan de orde is. Ja. Ik hoor dat alle gletsjers ook in Zwitserland en Oostenrijk.
2: Ja, die was een meter of 6 al gesmolten of zo.
0: En van de 3000 is de verwachting dat in 2050 waarschijnlijk nog maar 50 of 60 over zijn. En dat is onomkeerbaar, laat ik het even zo zeggen. En er is ook wetenschappelijk wezen, we hebben cyclus van koud en warm. Maar de periode
2: is warm nu. En dan, dat duurt 100 jaar en dan wordt het weer koud.
0: Ja, nou, die verwachting is niet meer zo. Maar geeft niet. Ik kwam ook een heel leuk artikeltje tegen. Cijfers bij het nieuws. Dat is dan de rubriek. Op 30 september viert een recordaantal van zeker 44.000 mensen hun verjaardag. Er is een statistiek op welke dag de meeste mensen jarig zijn.
2: Dat is?
0: Nou, 30 september, dat zijn er ruim 44.000. Op 25 september zijn dat ruim 43.000. En dan krijgen we 3 mei, ook 43.000. 23, 24, 28 september, ook allemaal rond de 43. Dan hebben we weer 2 mei. En ook allemaal 43, 20, 29 en 27 september. Dus september is wel de maand Waarin kennelijk de meeste...
2: Ja, ik weet dat het komt. Rond de kerst, hè?
0: Ja, ja.
2: Dus ik heb kerstpakketje, biertje op, wippen maar.
0: Ik zat ook te rekenen. Dat is precies 9 maanden. En natuurlijk met
2: kerst. Ja, je mag het gerust weten. Mijn kinderen 11, 12, 16 september jarig. Reken maar terug. Net het kerstpakket biertje op naar huis. En tjaka!
0: Nee. Maar natuurlijk wel dat vanaf 15 december tot begin januari is een beetje heel Nederland is vrij. Ja. Veel echtelijke ruzies ook vaak in die periode. Stress in huishoudens bereikt dan vaak een hoogtepunt. En er wordt wel eens gezegd van na een ruzie. Moeten we goed maken met een lekker potje.
2: Dat was heel leuk op Facebook, een spotprentje. Ja. Er stond een bemiddeling, echtscheidingen. Wij kunnen je helpen. Wij vervoeren uw rommel wel.
0: Nee, maar kijk, dat zeggen ze ook wel eens van. Dat op het moment dat je een echtelijke ruzie hebt... dan zit je heel hoog in je adrenaline en emoties. En de liefdebedrijven, daar kwamen ook heel veel emoties bij. Dus vandaar dat een algemeen wetenschappelijk beeld is... dat na een uitspatting van boosheid vaak erg gekroeld wordt. Ja, en ik kan me voorstellen, als mijn lief... dag in dag uit gewoon naar zijn werk is... en opeens 14 dagen thuis loopt... dat het kan gaan schuren en botsen.
2: Dat
0: schuren is dan in dit geval dubbel.
2: Dat was natuurlijk in die baggerwereld hier in Sliedrecht... was dat natuurlijk de mannen die waren een half jaar weg.
0: Ja.
2: En dan waren ze 3 maanden thuis.
0: En dan zei die vrouwen van... alsjeblieft, kan je weer niet...
2: En dat was altijd overal, hoor. Die schilder in elk huis wel een beetje. Want dat was bij mijn thuis ook precies hetzelfde. Dus
0: maar die,
2: was altijd de vlag ging eruit als die weer een half jaar opgeluisterd was.
0: Die 2 en 3 mei... Dat zou misschien de zomervakantie zijn of zo.
2: Ja, ik weet niet. Nee, dat is niet in de zomervakantie.
0: Je moet... nou even waar dan weer. 5, 4. Ja, de herfstvakantie. Wintersport. Geen flauw idee.
2: Ja, een beetje vrij, hè.
0: Nee, maar ja, dat zijn dan wel...
1: Zomersproetjes.
0: Nou ja, kijk, en wat dan ook... uit dat onderzoek is gebleken dat er heel weinig, relatief weinig mensen jarig zijn op officiële feestdagen.
2: Nou,
0: de uitzondering. Nee, maar dat heeft natuurlijk te maken dat tegenwoordig is natuurlijk van het moment dat je gaat bevallen is een beetje te sturen. Door weeën op te wekken zo. Dat kan me ook heel goed voorstellen.
2: Ik kan je zeggen, op een feestdag jarig zijn een drama. Mijn schoonmoeder was eerste kerstdag jarig en mijn schoonvader was oudjaarsdag jarig.
0: Ja.
2: Wat een vreselijke dagen waren dat, joh.
0: Nou, we nemen er gelijk 2. Nee, dan ben je er gelijk vanaf. Dus dat. Nee, maar tegenwoordig wordt natuurlijk ook, is het wat meer mogelijk om te sturen op het moment dat de bevalling plaatsvindt. Dus ja, het zou kunnen zijn van als je rond 24, 25 december uitgerekend bent. Dat de gynaecoloog of een beetje stuurt dat het dan de 23ste of de 26ste...
3: Waarom krijg je nou dat plaatje in mijn hoofd van Mr. Bean met zijn
0: kokoen? Ja, dat weet ik niet. Ja, dus dat, ja. En dat is inclusief schrikkeldag. Want dat is natuurlijk ook nog wel een bijzondere dag. Ja, ben je één keer in de 4 jaar. Maar dat is
2: even... Dan blijf je eeuwig jong bijna. Hè?
0: Ja.
2: Eén in de 4 jaar.
0: Hé, we gaan even nog een muziekje doen.
2: Wat
0: had je?
2: Ja,
0: gaan
2: we even kan tegen onze technicus. Begin maar gewoon bovenaan. En begin met een A. Ja, toch?
3: Ja.
2: En dat is accept.

0: Ja, except een metal heart. Dat is toch wel lekker nummertje. Een oud nummertje, gewoon, dat is gewoon lekker.
1: Maar oud wil niet zeggen dat dat...
0: Oud wil niet zeggen dat het slecht is. Jij bent ook oud.
1: Nee, ik heb een goed karakter, dus dat... maar we hadden net heel weinig geld. Ja, weinig sociale activiteiten. Wel dingen die te doen zijn in het initiatief van de gemeente. Heel goed. In Sliedrecht is echt wel heel veel te doen dit weekend.
0: Ja, joh.
1: Daar was ik eigenlijk een beetje verbaasd over. Maar
0: heb jij nou Oranje Vrijheidskrant ge...
1: Ja. Want dan weet ik op welke pagina iets staat. Misschien dat we daar iets over kunnen zeggen.
0: Okay.
1: Nee, maar Dama Jo viert haar jubileum. En dan zou je denken, wie is Dama Jo? Dat is een werelddansgroep in Sliedrecht. En die bestaan al 50 jaar, Joop. Dus dat is een soort volksdansen. Misschien iets voor jou. Zoeken ze er misschien al voor zitten. Maar nee. De vereniging, maar dat is dan niet dit weekend. Dat is dan denk ik volgend op 10 oktober van 2 tot 4. Houden ze gewoon een gezellige middag.
0: Dat is wel voor jou, hè? Een beetje volksdansen.
1: Ja, misschien dat ik meer van linedansen ben.
0: Een beetje van die geiten van de
1: sokken. Een beetje linedansen, dus. Nee, mevrouw, dat is dan volgende week zaterdag van 2 tot 4. Nogmaals, voldans, muziek en ontmoeting. En waar wordt het gehouden? Dat is natuurlijk ook wel belangrijk om dat te weten. En dat is in het Griendencollege. En voor degene die dat niet weet, dat is aan de Professor Kameleonslaan 110. Toegang is gratis en je krijgt allemaal 2 consumpties. Nou, ik zou zeggen...
2: Ja,
1: zeg,
2: hey. Voor degene die het dorp even verlaten hebben, het is de burgemeester Poppingschool.
1: De
0: oude Poppingschool,
1: En volgend weekend, dan hebben we ook...
0: Volgend weekend?
1: De Big Band Blast. Dus dat...
3: Dit weekend toch?
1: Een nieuwe editie van Sunday Jazz.
0: Ja, dat is zo.
1: En dat doen ze tegenwoordig in Krantcafé, het bankje bij de sporthal. Dus waar de volleybal zit.
0: Ja.
1: En dat begint om 3:00. Dus volgende week zondag van alles te doen. En volgens mij staat op dit moment aan centrale thema is volgens mij filmmuziek. Onder andere The Taxi, Cowboy Bebop. Turks fruit. Dat kan. Dit weekend, dat wil ik wel even zeggen. De Loofert in de tuin van de Dijksynagoge. En dat is waar de Kaai, zoals dat vroeger heette, in die bocht. Daar staat de synagoge. En daar is een soort hut gebouwd in de tuin. En ze hebben ook gewoon open dag. Op 3 en 4 oktober. En dat is ook weer van 2:00 tot 4:00. En dan kan je inderdaad de synagoge, de tuin en de soeka bezoeken. En wat is een soeka? Zoeken we op.
2: De school?
1: Nee hoor.
2: De sjoeg.
1: Elektra, een beetje tussendoor. Ja. Was niet formeel geprogrammeerd, maar die gaan ze toch tussenproppen. Aanstaande zaterdag XL. Ja, wie kent ze niet?
0: Ja... 9:00.
1: 9:00. Ze spelen 2 sets. Deuren gaan vanaf 4:00 gaan ze open. Dus
0: al 4:00? Ja, zo vroeg al?
1: Ja, al om 4:00. De band speelt 2 sets. Het eerste set spelen ze om
0: 9:00.
1: En de tweede om...
0: Half elf.
1: Joop, jij weet dat.
0: Ja, toevallig. Ik had het gelezen. Dus,
1: Maar
0: ik wist het vorige week of 2 weken tevoren al. Dus.
1: Oké. Wat ook belangrijk is. En met name voor Nel. Nel Bakker. Morgen is het weer Repair Café. En dat is in de bibliotheek. En is er iets kapot? Iets van kleding? Je boormachine? Je tostierooster? Je wasmachine misschien? Geen flauw idee. Wel een beetje zwaar. Maar je kan naar Repair Café. En daar zitten allerlei mensen met technische handjes. En kennis en kunde. En dingen die kapot zijn, gaan ze proberen
0: te
1: repareren. En dan vraag je af van, hoe laat begint dat dan? Nou, dat begint om 10:00 tot ongeveer 12:30. En toegang is voor mij ook gewoon...
0: Het moet een kleine reparatie zijn, hoor. Ja, een beetje pittige reparatie. Ben je dat? Waar je die zit mee?
1: Ja, een beetje afhankelijk van wat het is.
0: Ja, kleine dingetjes.
1: En gewoon, wat mooi is, er is nu
0: kapot
1: wel...
0: Kapot snoertje, kapot schakelaartje, dat soort geneuzel.
1: Er is nu wel Europese wetgeving dat alle producten die gemaakt worden... moeten zodanig gemaakt worden dat ze ook gerepareerd kunnen worden. En dat is ook een beetje ter voorkoming van de wegwerpmaatschappij waar we in zitten. Dat alles maar voor is kapot, doe het weg. Nee.
0: Ja, maar vaak is het gewoon ook van: hé, eigenlijk is die verrot, mag ik eigenlijk een nieuwe?
1: Ja, dat zou ook kunnen.
0: Dat is het gewoon,
1: maar er dingen worden wel wat gemakkelijk weggegooid.
0: Ja, nou ja, precies. Omdat de mensen gewoon iets hebben: nou ja, het is een oud model, dus geef mij maar een nieuwere.
1: Ja.
0: Dan kan ik er 10 jaar mee vooruit.
1: Joop, jij weet vast, wij hebben ook een streeknatuurcentrum. Weet je, nou zeg, ik vraag het aan Joop.
0: Streeknatuurcentrum, volgens mij zit dat in Wijngaarden.
1: Ja, klopt, bij het kippenbosje.
0: Niet bij het kippenbosje, dat zit...
1: Jawel, de Matenaarweg 1, dat zit eigenlijk klem tegen het kippenbosje. Als je dat brugje overgaat, weet je het?
0: Ik dacht dat dat meer naar...
1: Nee, daar zit...
0: Naar de Papendrechtse kant zat daar. Daar heb je zo'n...
2: Het is aan de noordwestkant van de weg door Wijngaarden.
1: Ja. Maar vooruit. Die organiseren met name voor kinderen. Kinderen kunnen zaterdag 3 oktober... tijdens de activiteit Ontdek de Kleine Marters... kennis maken met De Wezel, Bunzing en Hermelijn. De activiteit vindt plaats bij het Streek Natuurcentrum... Alblasserwaard aan de Matenaarweg 1.
0: Te hopen dat ze niet te veel bunzingen vinden. Want die bunzingen.
1: Ze hebben gelukkig geen stinkdieren, dus dat scheelt.
0: Al die luiers vol.
1: Ja, nee. Aan de hand van verschillende opdrachten ontdekken kinderen waar de dieren leven, wat ze eten en welke eigenschappen ze hebben. De activiteit duurt van 's ochtends 10 uur tot 's middags 2 uur. Kosten €3 per kind. Aanmelden is niet nodig. Beetje jammer dat dan 3 euro kost.
0: Voor kinderen gelijk met 3 euro.
1: Ja, maar voor kinderen wel leuk om met die kleine... Ja, wat zijn het eigenlijk? Knaagdiertjes?
0: Nou ja, de ene die stinkt als een bunzing.
1: Ja.
0: De andere, dat zijn knagers, ja.
1: Ja. En dan de historische vereniging houdt op donderdag 8 oktober... een boeiende lezing met beelden over waterveiligheid van de Alblasserwaard. En dat vindt plaats in de grote zaal van het Griendencollege. Dan begint om 7 uur. Dan is hier wel de inloop. En om 7:30 begint de presentatie. Ben je lid van de vereniging, dan kost dat niks. Ben je geen lid, dan wordt er een bijdrage gevraagd van €2,50.
0: Jongen,
1: zo zien we. Jongen. Ja, en ik laat nog iets, maar dat is wel heel erg commercieel. De Woonboulevard, Joop, zeg het maar. Je had een nieuw bankstel nodig, dus jij
0: nee,
1: weet...
0: Nee, maar er zijn ook nog wat activiteiten in het Nationaal Baggermuseum. En
1: dat vind je dus
0: op de website bij...
1: Ja, we staan niet voor passie.
0: Want daar worden dus tegenwoordig alle persberichten betreffende het Baggermuseum worden daar geplaatst. Van lezingen tot andere dingen.
1: Ja.
0: Dus kijk even op de website van Merwe TV en dan vind je dus de activiteiten van het...
2: En wat ook handig is om eens even te kijken op die website Sliedrecht doet. Want daar worden dingen ook aangekondigd.
1: Oké.
2: Okay. Ja, voor de agenda.
1: Ja. Ah, ja. Maar vooruit. Dus een woondag op de Woonboulevard. Dat is een
0: landelijke.
1: De Woonboulevard.
0: Woonboulevard.
1: Ja, dat klinkt duur, hè? Nee. Dit zijn allemaal winkels waar je dingen kan kopen die met wonen te maken hebben.
0: Zo.
1: Ja, Joop. En dat is in ieder geval aanstaande zaterdag.
0: Ja, maar staat de poffertjeskraam er weer dan?
1: Ja, er zijn allerlei activiteiten worden er ook georganiseerd. Er zijn smakelijke attracties. Okay.
0: Ja, dat zijn de poffertjes.
1: En aantrekkelijke winkelacties.
0: Ja, maar dan had je het beter vorige week kunnen kopen. Was iets goedkoper.
1: Ja, dat weet ik niet. Nee, maar even, we zijn een klein dorpje.
0: Ja, nee,
1: klein
0: dorpje.
1: En dat ik dan gewoon ziet wat er dan...
0: Vaak van dat soort acties. De prijs die wordt in de tussentijd een beetje opge... En dan lijkt het of het goedkoop is. En 2 weken geleden had het nog goedkoper.
1: Ja, oké. Dus dat...
0: Dus dat zijn lokkertjes.
1: Ja. Muziekie.
0: Ja.
1: Mr. Wonderful.

0: Ja, John, hoe heet het? Mr. Wonderful. Joop, ik denk dat jij een blij mens bent.
1: Hoezo?
0: Nou, jij behoort tot de categorie kleine spaarders.
1: Hoe heet jij dat nou?
0: Ja, dat er
1: de... Ik spaar 50 cent per week.
0: Nee, hoor, je was toch een beetje...
1: Nou, ik denk er wel eens over na, want ik ben natuurlijk ook een soort belegger. Hè? Ik denk, nou, daar zit ik gelukkig nog een beetje onder. Dus
0: jouw rendement is minder dan 1000 euro op jaarbasis?
1: Weet ik niet uit mijn hoofd.
0: Oh. Nou ja, dat was een beetje 2% geloof ik. 50.000 euro, dan 2%. En als je dan meer aan dividend rente als 1000 euro beurt, moet je 36% betalen.
1: Als het goed is het dat allemaal in het bedrag verwerkt. Dus,
0: ja, maar even gewoon een banale vraag. Hè. Stel die 50.000 euro. Als jij toch 50.000 euro op je spaarrekening hebt staan, en daar heb je hard voor gewerkt en hard gespaard, dan kan je toch niet zeggen dat je daar arm lastig bent. Even serieus. En dat is toch gewoon terecht. Nog even los van of je de discussie natuurlijk van of ze rekenen met een fictief rendement of een werkelijk rendement. Want voorheen werd natuurlijk met een fictief rendement gewerkt. Nou, daar is de Hoge Raad.
1: Ja.
0: Is duidelijk geweest, dat mag niet.
1: Nu
0: hebben ze een tussenoplossing. We werken nog steeds met een fictief rendement. Tenzij je kan aantonen dat je werkelijke rendement is lager geweest. Ja. Maar als jij toch gewoon 50.000 euro op je spaarrekening...
1: Wat ik met dat geld gedaan heb, ik heb dat in een aanvullend pensioen allemaal gedaan. Dus
0: ja.
1: Ik krijg maandelijks een x bedrag uitgekeerd gedurende een x aantal jaren. Ja. En ik denk, dan kan ik het op mijn... Kan ik er beter van gaan genieten.
0: Ja, nee, maar gelijk
1: in. Stel je voor dat ik mijn nek breekt hier, ja. Een toepje aflopen en mijn kinderen vechten om die 65.000 euro.
0: In jouw aangifteformulier moet je dat is toch.
1: Dat staat er allemaal in, ja. Maar
0: een soort kapitaalverzekering die toch meetelt bij je vermogen.
1: Ja, natuurlijk telt dat mee. Maar dat is op jaarbasis is dat maar een x bedrag omdat het over zoveel jaar uitgesmeerd is.
0: Ja, oké.
1: En dat je hebt daar een stukje rendement over gekregen en dat. Dat is je hoogte totaalbedrag. Ja. En dat laat je dan... Ik laat het dan in 5 jaar uitbetalen.
0: Ja.
1: Maandelijks een x-maandelijk bedrag. En aan het eind van het jaar staat er dan 12 keer 700 euro. Staat er gewoon als inkomsten als extra. Plus je AOW en dinges. En daar wil je natuurlijk belasting over betalen. Maar ik blijf nog net onder die grens. Ja, mijn oudere korting, alles blijft als het goed is. Net buiten gevaar, dus...
0: Nee, maar wat mij stoorde, kijk, nog even los van of je kleine spaarder... Nog even los van de definitie wat dan precies een kleine spaarder is. Want het is de oorspronkelijke plan stond, geloof ik... als je rendement hoger was als 1800 euro.
1: Ja, precies.
0: En dan praat je over een spaarrekening van 90.000 euro. Dan denk ik, nou ja, als je zoveel geld op een rekening... De echte kapitaalkrachtigen werden in dit plan... Ja. Weer ontzien. En daar heb ik een beetje moeite mee. Kijk, en die mensen moeten misschien ook keihard werken voor hun geld. Hè? Hou maar even... Maar die hebben ook profijt van het onderwijsniveau, van alle voorzieningen die we hebben. En dan denk ik, ja, dan mag ik ook wel een beetje naar draagkracht misschien ook wel wat meer betalen. En ja, kijk, de mensen krijgen ook gewoon kinderbijslag en dat soort dingen. Terwijl ik denk, joh, als jij gewoon netto 10.000 euro per maand op je bankrekening wordt geschreven... Ja, waarom zou je dan kinderbijslag moeten hebben? Want,
1: nou ja, dat is ook zo,
0: ja. Wel en niet. Kijk, die mensen wonen waarschijnlijk ook in wat duurdere huizen. Dus ze zullen waarschijnlijk ook...
1: Ja, maar kijk, die leven ook naar hetgeen wat ze aan inkomen hebben. En dan denk ik van ja...
0: Nou, je kan ook wat soberer leven. Kijk, laat er wel wezen. Stel dat jij een huis hebt van 1 miljoen. Je betaalt op jaarbasis 30.000 euro aan rente. Dat is wel aftrekbaar natuurlijk. Hè? Dus zij betalen... Zij profiteren meer omdat zij meer rente betalen dan anderen. Dus dan denk je, joh, die balans is weer een beetje...
1: Het is uit balans is het. En, ik ben blij dat ik het zo gedaan heb, wat ik met mijn spaargeld gedaan heb. En dan,
0: Nee, maar ik vind... Je
1: kan
0: mag
1: er niemand om vechten?
0: Nee, maar dat is ook helemaal niet. Dus. Nee. Hey, we hebben nog een paar minuten. We gaan toch nog even een muziekje doen.
1: Ja, ik heb nog een muziekje dat is van... Nou, laten we een oude doen. AC/DC. Well, Rosie.
0: Heel mooi.

0: nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
3: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
2: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
4: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
2: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
5: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op

0: www.wwwbnr.com. Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
1: Dit is Merwe Radio.
2: Mix 12, ground zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kick down 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling.
3: Metal Shop, rock op Merwe Radio, elke vrijdag om 9 uur, met Theo Pelen.

0: Ja, Mystery Hills van Stormhammer. Ja, Theo is nog op vakantie en Arie en ik probeer op een waardige manier even het uurtje van Theo in te vullen. Het is wel zo dat Theo natuurlijk heel vaak nieuwe cd's draait, althans bands die een nieuwe cd hebben. Ja. Dit zal een beetje een mix zijn, want ja, ik weet het ook niet. Maar dit is in ieder geval Stormhammer van de cd Cold Desert Moon. En vergis je niet, een cd uit 2001. En waarom heb ik deze gekozen? Ik vind, ja, als je een beetje goed luistert, heeft de zanger ook wel een beetje de stem van Theo als hij aan het zingen is. Dus, op die manier wilde ik dat ook even, Theo op dit manier ook eventjes een plekje in zijn eigen programma geven. Telt hij toch weer mee voor zijn tellertje?
1: Hè? Ja, want hij is geloof ik, 10.000 afleveringen.
0: Ja, eentje meer en minder. Ja. In begrotingen mag er ook altijd 10% verschil zitten. Ja. Dus dat,
1: volgens mij houdt hij het ook helemaal bij.
0: Hij houdt dat echt wel bij. Dus ja.
1: Ik zou het niet meer weten. Nee. Alleen het jaartal wanneer ik ben begonnen. En dan had het op. Hey, ik ga naar een Duitse, bekende Duitse heavy metal band. Niet voor mij, maar Sinner. En dat is vernoemd naar de zanger of de bassist Matt Sinner. Maar in ieder geval, het is een heavy.

0: heavy metal hardrock band, 1982 opgericht.
1: Zo.
0: 18 plus 26, ja. 44 jaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed.
1: En ze bestaan nog steeds in de oorspronkelijke bezetting? Of
0: nou, dat weet ik niet, maar dat denk ik. Want hier staat bijvoorbeeld de laatste line-up.
1: Ja.
0: Dus dat betekent altijd dat er altijd wel iets aan de hand is.
1: Ja, na 52 jaar kan dat ook haast niet anders.
0: Ja, dan ben je toch al zat van elkaar, denk ik. Want gaan de haren eraf en dan wordt het allemaal wat milder. Maar ik denk dat ze hier een nieuw plaat gemaakt hebben. Tequila Suicide. En het nummer is Y. Dus Sinner met een S.
1: Ja.
0: Dus ik denk wel een heavy nummertje ook.

0: Ja, Sinner, Arie, gewoon lekker muziek hier. Gewoon beheerste rock.
1: Ja, en wat jij zegt...
0: Met je Tin Lizzy...
1: zang-tennis, vond ik niet zo, maar wel het dubbel gitaarspel.
0: Ja.
1: Nee, het hoesje lijkt ook heel modern. Ja, wat ik zeg, 1982 opgericht. En ik denk dat het gewoon een van de laatste platen is van de jongens.
0: En wat jongere bezetting. We zijn allemaal vrij jonge kopjes.
1: Ja, want waarschijnlijk zitten er weer jonge gastjes bij. En een oude bassist en de rest.
0: Ja.
1: Dood en verlept. Maar goed, klonk wel een beetje strak. Nee.
0: Ja. Ik heb ook een band die ook al jaren staat. En voor mij waren ze heel recentelijk weer aan toeren. Waren voor mij ook in Den Haag. Tiger of Panting. En ik heb een nummertje gekozen van Dusher Day Wildcat. En dat nummer is Slave to Freedom.

0: Ja, Slave of Freedom van Tigers of Panting. Wildcat van die CD is die afkomstig. Ja, en er zaten wat afwisseling in.
1: Zeker, zeker. Een lekker nummer. Ja, klopt, 100%. Hey, ik wilde eigenlijk UFO draaien hierna, maar het zit een beetje in hetzelfde vaarwater. Ja. Dus ik duik even naar Rush toe. Ja. Een nummertje tussendoor. Closer to the Heart. Toe van een zeer goede plaat van Rush natuurlijk. Farewell to Kings.
0: Maar Closer to the Heart is toch van Yes? Of ben ik nou hoor? Of heet dat het nummer anders? Ja, maar maakt verder niet uit. Maar
1: nee,
0: dat...
1: maar het is, dat staat hier. Hè? Okay. En ja, die plaat, die, volgens mij heb ik hem ook wel eens tweedehands gekocht toen de tijd. En naderhand zijn er weer dubbel cd's gekomen. Ja. Met intracks, outtracks, noem maar op. Hè. Maar ja, het origineel gewoon de plaat toen de tijd. Ik denk 19, zou het geweest zijn net. 81, 82 of zo'n beetje. En het is gewoon een heerlijk kort nummertje. Een beetje à la Rush, 100%. Komt-ie. Closer to the Heart.

0: Ja.
1: Caddy Lee heet die.
0: Ja. Zo wel een kenning met Russ, maar ook Greta Van Vleet waar we het net over hadden. Ja, dus, een beetje jouw stem. Ja. Ik, afhankelijk van mijn buik kan ik het heel goed hebben. En ja, soms ook helemaal niet. Dus dat,
1: ik had ook een collega, dat was helemaal gek, van Arjan Lucassen. Concept van verhalen.
0: Ja, en ja, ja.
1: Ook een beetje rock georiënteerd. Ik zei, nou, Russ is ook wel een beetje theatraal, een beetje verhalen.
0: Ja, ja.
1: Ik heb toen de beste opgegeven, maar nee, dat trek ik gewoon niet.
0: Nee.
1: Compleet anders. Ja, maar ja, dat zei ik net tegen jou, die stem die kan irriteren. Als je er niet van houdt, en je gaat je eigen erg aan. Maar ze hebben dus echt hele mooie platen gemaakt.
0: Ja, nee, en ook heel veel. Dat is
1: heel veel, ja.
0: Onvoorstelbaar. Ja. Hey, ik ga een nummertje draaien van Grand Funk Railroad. Ook een beetje kort nummer. Een beetje voor Gino en ook een beetje voor de gebroeders De Wit. Die zijn er helemaal gek van. En het nummertje is Time Machine.

0: Ja, Crimfunk Rollerweight van de eerste LP-CD, net hoe je het wil noemen, Time Machine. Ja, gewoon lekker relaxed, ja.
1: Zou je niet wel eens in een Time Machine willen zitten?
0: Nee. Nee, je wilt ook altijd weer terug. Dus.
1: Ja. Als je niet meer terug kan, dan is het een probleem. Ja.
0: Ja, dat weet ik niet. Ja.
1: Nee. Maar goed.
0: Nee.
1: Volgende heb ik hier. Sunstorm.
0: Ja.
1: Ja, ik lees het hier gewoon voor. Ik ken deze band wel, maar hier geven ze het wel een mooie samenvatting. Het is eigenlijk een Amerikaanse melodiek rock, hard rock band uit 1999. En bestond uit Joe Lynn Turner. Ja. Dat zegt me wel wat. Was voormalig frontman van Rainbow en Deep Purple in een latere periode.
0: Hij heeft ook een paar solo LP's gemaakt. Ja.
1: En hij schijnt 20 jaar later is hij uit de band gegaan. En daar kwam voor terug Ronnie Romero. Ja. Ook bekend van Rainbow en Elegant Weapons. Dat zegt me weer niks. Maar goed, AOR-achtige muziek. Dus Theo houdt daar altijd van. Melodieuze hardrock.
0: Ja.
1: Gekenmerkt door sterke, vocale harmonieën.
0: Heel mooi.
1: Heel mooi allemaal. Dus we gaan lekker luisteren. Komt van de plaat, het nummer Emotional Fire. En het nummer is zelf: Geef nooit op. Never give up.

0: Ja, zandstorm, Arie. Dan hebben we mooi allemaal weer gele korrels op de auto.
1: Zeker.
0: Zandstorm. Dan hebben we gewoon inderdaad gewoon een beetje tempo. Wat een melodie erin. Dus goed te doen.
1: Ja.
0: Ik denk, ja, samen doen we dat uurtje. Ja, dan kan eigenlijk Led Zeppelin niet ontbreken. En, het nummer wat ik heb gekozen is Dire Maker van Dusseldé House of the Holy. Met een voorkantje die vandaag de dag, en daar hebben we het al eerder over gehad, niet meer zou kunnen. Het zijn allemaal kleine kindertjes, meisjes die eigenlijk naar boven klimmen. En schaars gekleed, laten we daarop houden.
1: Ja.
0: Heel onschuldig, maar vooruit. Dire Maker.

0: Ja, Dire Maker van Led Zeppelin. En ik denk een van de kwaliteiten van Led Zeppelin is dat ze toch heel gevarieerde muziek maken, maar ja, wel met de typische sound van Led Zeppelin. Het is niet allemaal snel, hard of wat dan ook. Nee, heel gevarieerd. Dus ik...
1: Nee, hoe lang is het nou geleden? En als je als kenner van muziek houdt, zeker een rock, dan ja, kan je niet ontkomen van Led Zeppelin natuurlijk. De kwaliteit en wat ze allemaal uitgebracht hebben. Ja. Schitterende band, nog steeds.
0: Ja, nog steeds. Ja. Dus dat,
1: Hey, ik ga ietsje naar boven qua tijd. 2000 hier.
0: Iets stevigs, volgens mij.
1: Mastodon. Ja. Dat is een vrij heavy band.
0: Ja.
1: Uit Atlanta, Georgia, Amerika. En ik heb er 1 of 2 cd's van. En er staat hier ook gewoon bekend om hun complexe en conceptuele albums.
0: Zo, dus is er 1 thema.
1: Ja, het is heavy spul. Met hele complexe
0: vraagstukken.
1: Vraagstukken erin. En ook muziekrichtingen. En ja, dit is weer, was toen de tijd best wel een bijzondere band, Mastodon. Mastodon staat toch voor zijn walvis of zo? Of?
0: Ik durf dat niet te zeggen.
1: Oh, staat er hieronder, ja.
0: Een slurfdier.
1: Ja,
0: een
1: slurfdier.
0: Hij is uitgestorven, dus vandaar dat we niet kunnen. Ja, de olifant dan, hè? Zou ik
1: maar
0: denken.
1: Een soort olifant, ja. Maar Mastodon is gewoon wel kwaliteit qua rock. Ook al 20 zo. En volgens mij is 1 van die leden overleden, dacht ik.
0: Ik durf dat niet. Niet een band waar ik muziek van thuis heb, denk ik. Maar dat geeft ook niet.
1: En ga krijgen. Komt-ie. Mastodon, het nummer is overigens een E-combination medium rarities.
0: Oké, dat is een mondvol in ieder geval.
1: Ja, ik heb ik ben de hele dag in de weer geweest.
0: Nee, want er kwam er vlotjes uit, daar. Ik
1: ben een beetje dyslexisch soms. Hij doet het, ja.

0: Ja.
1: Was er dan? Inderdaad, lekkere, stevige muziek.
0: Niet over de top geschreeuw.
1: Nee, wel heavy en beheerst. Maar, ja. Nou ja, en nogmaals, ja, je moet er van houden. Dus dat,
0: ja. Maar het is ook weer, het was toen de tijd. Toen ze begonnen best een andere soort vernieuwing. Misschien dat het door de instrumenten kwam. Of door de zang. Of door de manier van spelen.
1: Ja, ja.
0: Weer een klein richtingje op, vond ik zelf.
1: Ik heb heel wat anders.
0: Dat kan.
1: Motorhead.
0: Ja.
1: En niet de geëikte nummers van Age of Space en dat soort dingen. Ik heb gewoon een keer een ander nummertje gekozen. We Are The Crew. En dat zou wij deze avond.
0: Ja, helemaal.
1: Want zonder ons, geen programma.
0: Geen programma, nee, dat klopt. Ja.
1: Motorhead.

0: Ja, Motorhead, We Are The Crew. En we hadden dan een beetje, het is eigenlijk een soort tussenweg tussen rock en punk.
1: Punk, ja. Crossover, het mooie woord. Ja.
0: Zeker die stem. Dan denk ik, ja, dat echt een stem die ook past bij een hele goede punk.
1: Ik weet niet, die drummer. Ja. Hoe heette die nou?
0: Weet ik niet. We hebben toen gezien bij, wat was dat? Sex Revolution met Billy Idol.
1: Nee joh, die drummer die is al lang dood.
0: Oh.
1: Animal werd het al genoemd.
0: Ja.
1: Het is Stekelhaartie.
0: Oh ja, van... ja, oké. Okay.
1: Ja, van Motörhead. Ja,
0: ja, Motörhead. Ja, ik dacht wel aan de Sex Pistols.
1: Ja, nee, daar zijn we ook naartoe geweest. Maar goed, ik denk snel door. Want ik denk dat ik een nummertje kan draaien nog. En jij ook nog.
0: Ja.
1: Maar ik had eerst UFO. Hou je nog steeds te goed, maar ik ga naar Kiss.
0: Ook goed.
1: Gewoon helemaal goed.
0: Ja.
1: Ik denk ook een beetje uit hun beginperiode. Destroyer, de plaat.
0: Zo.
1: Staat, volgens mij was dat een hit, weet ik niet. Detroit Rock City, dus dat is wel een bekend nummer.
0: Dat is wel een bekend nummer. Ja, dus zeker op de live LP.
1: Ja, lekker voor onze oude luisteraars, oude rockers. Ik denk dat iedereen dit wel kan waarderen. Ja. Waarschijnlijk. Kiss.
2: Pontiac, Michigan youth was reported dead at the scene of a head-on collision on Grand Avenue this morning. The youth was reportedly driving on the wrong side of the boulevard when he struck a delivery truck and was catapulted through the windshield of his car. The driver of the truck is reported to be uninjured. The identities of both men are being withheld by local police. County legislators today are expected to rally to the aid of striking longshoremen in hopes of ending the 9-month deadline.

0: Het lijkt erop dat dat niet goed afliep.
1: Niet goed af, nee.
0: Mensen, wij gaan er zo uit. Maar blijf wel gewoon aan de radio gekluisterd. Want Arie gaat straks nog een uurtje door met zijn programma.
1: Die... Ja, die normaal gesproken tussen 7 en 8. Maar ja.
0: Maakt niet uit voor de oplevers. Wij gaan eruit met Steve Hill. Met het nummer Still Got It Bad.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer de Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
3: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
2: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: Bouwmeester.com.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Dit is Merwe Radio.

Ja, beste luisteraars, hier luister naar de alternatieve uurtje vrijdagavond en even een ander tijdstip. Ik had andere verplichtingen, dat heb je natuurlijk als je wel eens een bedrijfsuitje hebt, dan komt dat niet uit. Maar goed, ik kon het gelukkig verplaatsen naar tussen 10 en 11. Dus, wat heb ik in petto? Ja, ik heb best wel heel veel te draaien. Ik denk niet dat ik het ga halen, maar goed, als ik te veel praat, dan haal ik het zeker niet. Maar ik ben in ieder geval begonnen met Manarcom, een Engelse band, punkband, postpunkband. Heel zwaar, heel soft. En een EP heeft gebracht, Atomicide, EP. En dat nummer was Flooded Rooms. Bijzonder, heel vaag ook een beetje. Weinig informatie over te vinden. Vandaar toch even de aandacht op deze band. In Nederlands-achtig is het een beetje Monarcom. Maar het kan natuurlijk ook zo Monarcom. Dus dat allemaal terzijde. Ik ga naar de volgende band. Kite. Was ik enige jaren, toch wel, denk zo'n 15 jaar, helemaal gek van. De band heet Kite. Dat is een Britse elektronische indie-pop post-rock band uit Engeland. In 2007 opgericht. En het was best wel een bijzondere band. Ook de zang. Ik heb zelfs op Facebook gezegd, fairy tales-achtig, sprookjesachtig. Ambient elementjes, ambient postrock, enzovoort, enzovoort. Maar goed, ik heb alle cd's toen de tijd gekocht. En ik kwam hem toevallig weer eens tegen. En het blijft gewoon een heerlijke band, vind ik. Ook dit nummer, Boundaries heet het. Is nog eens een keer een reclame gemaakt, ergens in Korea. Met een automerk, maar dat heeft er verder niks mee te maken. Kite uit Engeland, Boundaries.

Ja, heerlijk. Kite met Boundaries. Dan gaan we naar de Gotische Kathedraal. Een band beïnvloed door Kattik. Een new wave, zware muziek. Drums en vleermuizen. En deze week ga ik naar The Dance Society. Het is een Britse Kattik rockband, postpunkband uit 1980. Opgericht in Barnsley, Engeland. En ja, de groep gold in de vroege jaren 80 als een van de betere bands binnen de darkwave en de Kattik scene. En ja, ze hebben ontzettend veel samengespeeld. Ik denk als voorprogramma bij U2. De jonge U2 en de jonge Cure. Ze zijn aan elkaar in 1986. En wegens ruzie. Zoals vaak natuurlijk onderling. En in 2000 zijn ze weer teruggekomen. Maar goed, ik ga naar hun debuutalbum. Seduction. En daar staat een heerlijke nummer op. Hyde. Dus helemaal thuis in de Gotische Kathedraal. The Dance Society.

band Fashion. Alleen je schrijft het niet als Fashion, maar als Fash. V-A-S-H-N. Dus Fashion. Do it for less. Seagull heet het album. En dit postpunk en synth rock duo komt uit Brooklyn, Amerika. En ja, dit komt van hun tweede studioalbum, Fashion. Dan ga ik naar een Nederlandse inzending, The Gathering. En The Gathering is natuurlijk ja, jaren bezig. Heel veel festivals gestaan. Komen overigens uit Os. En de band is, was eigenlijk een beetje doom metal, death metal. En met de binnenkomst van Anneke van Giersbergen zat ze in de lift. En dan werd het toegankelijker. Maar ook met heel mooie nummers van onder Strange Machines, Leaves en Saturn 9. Maar ik ga naar ja, een bijzondere plaat van hen. Die is terzijde tijd een keer uitgemaakt. Accessoires, Rarities en B-Sides. Die heb ik toevallig van de week besteld. Een dubbel plaat met al hun B-tracks en rare tracks. En ja, dit nummer volg ik al heel lang bij The Gathering. Heel mooi gezongen door Anneke Giersbergen. Een nummer van Dead Can Dance. In Power We Trust, The Love, Advocated. Die staat op dit album met meerdere nummers. Ook een nummer van Slow Dive. Studio nummers. En deze sprong er wel uit, vond ik zelf. Dus The Gathering met Anneke van Giersbergen. Met het covernummer van Dead Can Dance.

duidelijke band. Low Moon heet de band uit Amerika. Synthpop-achtige, ambient rock-achtige, indie-pop-achtige muziek. Een trio, 2016 opgericht, California. En ja, toch wel een leuk bandje. Leuk nummertje, overigens. Het nummer was Waiting a Lifetime. En dat komt van hun album I Wish You Weigh More Than Luck. Dan het archief. Ja, we duiken terug naar 1981 met Susie and the Banshees. Eigenlijk een beetje een Gotische kathedraal item. Maar goed, dit mag ook wel eens een keer. 1981, plaat Juju. Een van de betere platen vind ik persoonlijk. En daar stond het nummer op Arabian Nights. Alleen, ik heb deze cd ook. En daar staat een nieuwe uitgave van Juju. En daar staan meerdere tracks op. En een van die tracks was Arabian Nights 12-inch vocoder mix. Dus dan werd de stem een beetje vervormd. En maar goed, het nummer staat op zichzelf heel goed. En die ga ik heel erg draaien. Susie natuurlijk, bekende punk queen, new wave queen. En ook samengewerkt met Robert Smith. En ja, blijft nog steeds stiekem heel goed.

0: what you're thinking, Punk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, Punk? Punk? Punk? Punk? Punk? Punk? Punk?
1: Iedere week weer een punknummertje. Deze week ga ik naar CronGen. En dat is een afkorting van Chronic Generation. En dit was een Britse punkband in 1978 opgericht in Engeland. Hertfordshire. En de groep zelf wordt voornamelijk geassocieerd met de vroege jaren 80 punkgolf. In de Oi Substroming. Vrij heftig in die tijd. En echt 100% punk. Het nummer is Lies. En dat komt van het album Chronic Generation.

Heerlijke band. Exit Calm uit Engeland. In de periode 2006-2015 heeft deze band geopereerd. En ze staan een beetje bekend als een wall of sound. Veel echo, veel effect, veel zwaarheid erin. En zekere invloeden van U2 en The Verve. En een weetje is nog dat ik toentertijd in Elektra deze band bijna op het tuinfeest had. Ze kwamen naar Nederland en door omstandigheden ging dat niet door. Ja, wat heel jammer was eigenlijk, want ja, het was toen een beetje een favoriete band in dat jaar. Het exacte jaar weet ik niet meer. Maar dat zal denk ik zo'n beetje rond 2013 of 2014 geweest zijn. Exit Calm met het nummer Albion. En het album The Future Isn't What It Used To Be. En daarvoor Jentling, een Noorse dame die ook een plaat gemaakt heeft. Time, Time, Time. It's Almost Like You Are Here, was het nummer. En referenties, zeer zeker, Cocktail Twins. Dan, eens kijken of dat dit doet. Gaan we naar Electro, even een uurtje of een paar minuutjes beuken. Met de Belgische band Front Sec. Sec, nee, Frans, 242 of 242. Of 24-2. Dat was een invloedrijke Belgische elektronische muziekband. Opgericht in 1981. Aarschot, België. En volgens mij zijn ze dit jaar of verleden jaar de laatste toegeweesten uit elkaar gestopt. Ze staan bekend als de pioniers van het genre Electric Bunny Music. EBM. Dat is eigenlijk een beetje een muzikale krachtige mix van industrialin en harde synthesizer muziek. Dus ik ga naar het album Geography 2004 met het beuknummertje Kampfbereit Front 242.

Ja, de Topographies uit Amerika, postpunk. Met het nummertje See You As You Fall. Heerlijk bent. Ik ga eruit. U luistert naar The R Verlaat. En tot volgende week zou ik zeggen. En ik ga eruit nogmaals met Bright. Een bijzondere band, persoon. Met ook wel heel veel postpunk elementen erin. Wild at Heart. En wederom prettig weekend. Oh, moet u het wel doen natuurlijk. Ik heb niet zoveel minuten meer, maar het gaat goed komen. Het gaat goed komen. Ja.

0: van 6 tot 8 op Merwe Radio. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: Meester.com.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zondagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Het vakantiefestival komt er weer aan.
7: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ik bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.